0: Dus dan een computerprogramma zijn van die brief.
1: Hier
0: wie? Een computerprogramma zijn van mijn schrijfbrief.
1: Even.